It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. In 'n hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nommer 14, van nommer 20 tot nommer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nommer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number one position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 years.

Ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdieselfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reneke and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe kennen vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nie, en ik zal zolang mijn zakje zelf was. Ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn goed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Ah. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Precies, Jasper. Is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nou niet nodig om nou al drie maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oerwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gemmerkoekjes ook gevoeld.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jou drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nie maar, Petronella. Ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Ja, op zijn kuierkies is net boelangs, is net vriendschap.
1: Ja, moet hem net niet thee en koekjes geven, nie. Ach, wacht, laat ik jou eerst goed. Naand, Petronella.
0: Zo kort, Ikkie.
1: Is nie van mij makkelijk om te bakken.
0: Ik is jammer. Ik het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan, ik kan het nou doen.
1: We hebben geen wat los, maar eerst Petronella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meer ten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, zo ja.
0: Maar die skillerij het in die muur gaan, het zomaar baie mooi lijken.
1: Je vrouw se hand is aankundig. Ik het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om in enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Dat sak nou die rechterhoek so'n bykie?
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje in die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Omdat ik weet dat hij mij nou zit en vermees, waar hij nou is, hij zo
0: Toen laat ik bekies.
1: Petronella, maar niet zo hard, druk hier die ding klop of hij betaal wordt.
0: Ik ga gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe krijg die kou ijs op een warm vingers, het ijs of zelf wegkom.
0: Moet nou niet zo hardkoppig wees, nie, een vrouw weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe, geen theepraterij
1: nie. Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit de andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Nou, vrouw, wat tja, tja, tja. Jezus, daar het als was op het tijd in die moeder was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Tach, ja, ik heb toch eens die vrouw. Wat pieter jy nou? Ik het maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik. Ik het sommer geleerd denk. Denk!
0: Denk?
1: Ja!
0: Aan wie?
1: Ik zie, sommer niet algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, dan was daar een andere vrouw!
1: Ik zie, dan was hier, is hij? Phone, lei, is hij die phone?
0: Ach, laat om, lei, is hij?
1: Ja, dank is dat belangrijk. Belangrijk!
0: Oh, nou, met mijn oog groot lichaam is die bed te kouder als hij is. Gestrijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en een schelm kat. Nee, ik denk dat jouw kerm zal
1: uitbreiden.
0: Oh, zo, ja, daar horen.
1: Ik kom samen, jou.
0: Hallo, dus is je aan die lijn?
2: Nou, nou is hij. Wat een baas die daar.
0: Hij is? Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
1: Is een lang story. Begin maar hier. Ja. Naantou, Jaap.
2: Naantou, Bertie. Naantou, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Petronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En maar, toen daar ook Jasper daar op. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong.
1: Huh?
2: Zeg me, hoe joh staat het al van bultong?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nog niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigenlijk dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Heb jij alweer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van jou Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, doe mijn best, ou Jaap. Dingen, is vorder goed. Met een Petro is jou niet ogen neer.
2: Ik weet, ik zie. En dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torring, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Net met hoop in hulle ogen en begeerte in hulle hart. In hulle hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Ja, Nicky, toch niet weet ek het nie, hulle sal hulle voortanden weg.
2: Nie net hulle voortanden, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dat laat mij bezwaard voel.
1: Het laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genooi. Moet zij nog niet gezien, nee. Ook niet ja, nie. Mijn hart brandt om Petronella aan mijn zijde te hebben, Bertie.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zag maken.
1: Hey.
2: Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kaas niet. Kaas niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio Treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die Treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. 'N Devils ook kategorie beste sanggroep van die jaar en die beste was ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

en meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meen, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier komen verloren.
0: Niet hoe het verloor.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang niet was listiger dan al het gedierte des velds. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Precies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoerd.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eerst gegroet, nie?
1: Ik heb naald gezet.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, wat er nelle eks omgekapt.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het zo naar jou verlang.
1: Waar had jy tijd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tijd. Ach, los het nou maar, Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse keierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben geen wat los, maar eerst Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nog alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar mee te passen om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het zomaar baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouwse hand is amkundig. Ik net geweet waarom elke omiebo stukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen zijn er voor mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boekel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle niet prachtig, nie. Ik denk, ik wil die see-toneel boek aan die klavier hangen.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe denk jij?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor mij is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om in enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. Zo ja, nee, ik denk toch die schilderij moet zo'n beetje hoor aan. Dat is baie beter. Dat zakt naar die rechterhoek zo'n beetje?
1: Rechterhoek.
0: Ja, dat is recht. Hou niet zo. Dan merk ik waar die portrethaakje moet ingeslaan worden.
1: Dat is recht zo. Merk je maar, wat er maar.
0: Daar is hy. Hier is die haakje in die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ik wonder toch...
1: Omdat ik weet dat hij mij nou zit en voor mij is, waar hij nou is, hij zo,
0: Toen laat ik een beetje
1: zien. Paternella, maar niet zo hard, druk hier die ding klop of hij betaald wordt.
0: Ik ga gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ik ze moest die slepen krijg je koude ijs op een warm vangers, het ijs of zelf wegkom.
0: Moet nou niet zo hardkoppig wees, nie, een vrouw weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe. Geen theepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Het is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê, sê ek, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was die, is die foon, foon, foon, lê, is die die foon?
0: Ja,
1: dank is dit belangrijk. Belangrijk.
0: Oh, om nou met my ou groot lichaam is die bed te kouter as hy eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en skelm kat. Nee, jou kering sal uitbraai. Oh, so, ja, daar boren.
1: Ik kom samen jou. Dit is een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bertie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer, hoor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar nou, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goe, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voorskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waarop een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is jy vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit beskaf my groot vreugde, hoor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooie kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die weduwees om sy sitplek beloeg. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle hart.
1: Hey.
2: In hulle hart, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sy hulle voortanne weg, jy.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Hey, laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het haar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. Ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil geloof.
2: Jy moet haar bewerk. Zag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my môre dorp toe ry.
2: Jy hou ou Jasper weg by haar. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, nou, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. In 'n hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdiezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie Sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Bert is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sag ek, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albert is versier, dan was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, dan was hier, is hy? Foon, lê, is hy die foon?
0: Ja,
1: dat is het belangrijk.
0: Oh, om nou met mij al groot lichaam uit die bed te kouter is een eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en skelm kat. Nee, ik denk je in jouw kering zal uitgeruid. Oh, zo, ja, daar moet ik.
1: Ik kom samen, jou. Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, o Jaap.
2: Naand, o Barty. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keierhoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar o Jasper daar op. Uitgevat.
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong.
1: Huh?
2: Zeg me, hoe je tante dan van bultong?
1: Hey,
2: maar luister, dat is nou niet wat ik wou gevraagd. Ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Heb je alweer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, oh ja, dingen. Is je vorder goed. Met een Pietro is je niet ongeneer.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Net met hoop in hulle ogen en begeerte in hulle hart. In hulle hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet hulle ze hulle voortanden weg.
2: Nie net hulle voortanden, nie, jou Bertie.
1: He?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Dan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Moet zij nog niet nee gezien, nee. Ook niet ja, nee. Ja, nee. Mijn hart brandt om Pietronella aan mij zei dat hij belt.
1: Wel gloe.
2: Je moet daar bewerk. Zeg maar. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, hou Jasper weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je aanschijn, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.